0: Vechtbal NL is er 24 uur per dag.
1: 7 dagen per week.
0: Wij draaien de meezingers van vroeger en nu.
1: Vechtbal NL
0: brengt je radio tot leven.
1: Elke dag weer.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

net als toen, door ons geschilderd in zacht groen. En op de muur nog het behang door ons gekozen. Dat behang is wat vergeeld, maar onze wonden niet geheeld. Waar is de tijd dat

en met jou gelukkig zijn. Dromen van een mooie tijd zonder deze werkelijkheid, want de morgen komt heel gauw.

0: I found it.
1: Jouw favoriete piratenmuziek en oldies. Je hoort ze hier
2: op Vechtal
1: NL.

0: dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Vechtal NL. Wij draaien de hits waar jij van houdt.
1: In Oost-Nederland op 105.6 FM.
0: En wereldwijd via de Vechtal NL app.
1: En via de website
0: rtvvechtal.nl.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij 2 piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat 2 luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde 2 ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Hier is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaar Dij werd heropend en daar kwamen volgens de belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hits van vinyl en schijf.

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
2: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
3: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
1: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil 2 luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en 2 piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
2: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
3: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
1: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor de grootste keuze...

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
1: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
3: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
1: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
5: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.

Oh kerel, oh doe mij een Opel Kadett. Mijn moeder heeft een Mazda, maar dat is geen pret. Ik ben een echte boerenkinkel, dus daarom ga ik naar de Opel winkel. Oh kerel, oh doe mij een kleuren TV, maar wel een van Philips, de rest die hoef ik niet. Al dat Japanse, dat is niks voor mij, want daar zit geen goeie bus.

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.
5: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

Constant heeft een hobbelpaard, zonder kop en zonder staart. Hij rijdt ermee de kamer rond, zomaar in zijn blote. Constant heeft een hobbelpaard, zonder kop en zonder staart. Hij rijdt ermee de kamer rond, zomaar in zijn blote. Constant vond op zolder een hobbelpaard uit vroege tijd. Sinds die dag op zolder is hij zijn zinnen kwijt.

donkere tropennacht trekt de klippen Mohara een zilveren spoor door de oplichtende golven van de stille Zuidzee. De koers is uitgezet en een zwakke bries stuwt het schip langzaam naar zijn einddoel. Het eiland van kleine Paloma. Op het achterdek leunt een zeeman tegen de verschansing. En uit zijn accordeon komen weemoedige wijsjes die in de stille nacht ver over het water

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries zoals De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.

Ja, luisteraars, allemaal weer een hele onnozel goede vrijdagmiddag. Dus luisteraars, ik wens een hele onnozel goede vrijdagmiddag toe. Je bent weer afgestemd als vanouds hier met de Palm FM-zender. Hier bij Vechtal.nl met een paar blaadjes. Voor jong en voor oud, voor iedere luisteraar. Voor iedereen die het maar hun wil, hè. Vandaag hier dus op de vaste vrijdag weer. En we hopen op een goede verbinding van sprake van de music. Dus luisteraars, een hele goede middag. Je bent hier afgestemd op de Palm FM-zender. Als hem live hier vanuit de Palmboom-bunker. En luisteraars, voor jouw goeds verzoek of reactie luidt het nummer vandaag 06 en dan 33-14-8686. Dus luisteraars, 06-33-14-8686. Als we zijn voor jouw goeds verzoek of reactie op de vrijdag, laat weten waar de radio aan staat. In den Landen.

Luisteraars, ik wens u een goede middag toe. Hier op de vrijdagmiddag, je bent verbonden met de Palm FM zender. Als even niet met het nummertje 06 en dan 3314-8686. Dan gaan we hier ook verder met de eerste serie vocale plaatjes. Luisteraars, we gaan hier verder met een plaatje van vader Abraham met Ze leeft van de liefde. Volgens de rest uiteraard vanzelf. Wens ik u een hele goede vrijdagmiddag toe. Luister en huiver en blijf erbij. En een hele goede dag in Ayus.

0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïnse hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşil dus benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

weet weer. Ja. De derde editie van Station Kweet Niet Meer komt eraan. Op zaterdag 29 augustus vanaf de Lotte en Laura Boulevard. Houd de radio in de gaten en probeer het toe te houden.

Ja, luisteraars 1, 2, goeiemiddag. Luisteraars, ik wens u een onnoze goede vrijdagmiddag toe. Je bent weer afgestemd als vanouds hier met de Palm FM-zender. Live hier met het vaste vrijdag gebeuren bij Vechtel NL. We hopen nog een goede verbinding zo. Van sprake van de music. Dat ze de aangeboden plaatjes een beetje naar wens mogen zijn. Dus luisteraars, een hele goede middag. Je bent hier verbonden met de Alles Mag op Vrijdagshow van de Palm FM-zender. Je live dus bij Vechtel NL. En voor jouw goed verzoek of reactie luidt het nummer 06 en dan 33-14-8686. Luisteraars 06 en dan 33-14-8686 is het nummertje voor goed verzoek of reactie. Zo zijn we een paar reacties de bak in mieten hier. We gaan weer verder met de Vondsherenblaadjes.

Ook een goedemiddag, Lars, en we zijn er ook weer bij. Een succes vandaag. Groetjes namens Henkie Grootnieuws. Vanaf locatie Dalsen. Ook Henkie luistert mee daar. Vaste luisteraar, plaatjes zijn voor jou vandaag. En blijf er gezellig bij, hè. Ook bij Hurdoe. Groetjes van Wim, de zender Beunaarse Wim. Ook ons Wimpe, onneuzele Wimpe. Luister mee, kerel, hè. Succes met de werkzaamheden daar in Heino City. En blijf maar zijn gezellig bij, hè, meneer. Ook de firma PM uit Denenswaard. Jongens, daar luister mee. Plaatjes gedraaid van Ramstein. En luister eens allemaal mee aan die kant. Plaatjes zijn jullie daar. Werk ze nog even mee.

ook een goede dag en ik luister vanmiddag ook weer gezellig mee zo. En weer mooie blaadjes, graag iets van het Noorderbouw Trio. En de groetjes hier van Jan Arend Volzang. Bij Linde. En een paar weken druk gehad in de bouwerij met het asbestsanering. En een nieuw dak op de stelden. En verder succes. Ook Jan Arend Volzang, kerel, luister mee, hè. Mooi dat de blaadjes daar aan zijn en blijf erbij. En het is allemaal weer geregeld, hè. Luister eens allemaal mee daar bij Linde. Jan Arend Volzang dus. Blaadjes binnen voor jou, hè. Succes er op de boerderij. Ook het zendertje MDR, luister mee. Moet het in goede staat bij Stegeren vandaag. En ik heb jou gisteravond wel goed gehoord, hè, van Spraken van de Music. Luister mee dan, Maxi. Ook in succes en de groeten van Rita Veltink. Ook Rita, luister mee.

En luister gezellig mee daar dus. Rita Veltink, Bladjes NWO. Doe maar in mijn mooie van Jovink voor de firma Raansman en Roddenhoff. En de groetjes namens Michael Raansman. Michael daar luister mee. Ik heb in mijn mooie gedraaid van Jovink. En de Bladjes zijn voor jullie daar. Ook Freekie de Zilverster luister mee, kerel, hè. En hij nog in de gelegenheid bent, rammelt straks maar eens in weer, hè. Freekie. Oké, maar doe het mooi hier op Ommenlas. Een goeie dag. Groetjes van Sander de Proeme. Ook de prima pruimentijdman, of de prima prima tijdman. Luister maar eens even gezellig mee, kerel, hè. En ze gaan voor jou in de rondte werken aan die kant. Ook Matten van Hoordonk, vanaf locatie Barneveld, luister gezellig mee. Dankjewel voor jouw reactie. Mooi dat je een goede vakantie hebt gehad, hè. En zo nemen ze eerst bij jou voor jouw geruim, meneer. Blijf erbij, hè. Vanaf locatie Barneveld vandaag. Ook Boer Ameling, luister gezellig mee, kerel, hè. Vanaf Giepmen. Dankjewel voor het rammeltje en die rammelt straks maar eens in weer, hè. Mr. Wamelink, de burgemeester dan van Giepman en luister gezellig mee. Ook in weer vrolijke noten hier uit mijn radio. Groetjes namens Arnold Drost, ook Arnold Tafel aan locatie. Denuswaard, luister gezellig mee vandaag. Zo, want het is eerst bij jou voor jou gedraaid, hè.

0: Oké, hij staat hier weer aan. Groetje van Giel vanaf de Vlierhoek.
1: Denk ik, hè?
0: Oh, Giel, daar luisteren ze allemaal mee. Dankjewel voor jouw reactie. Mooi dat de radio eraan staat. En schaaf jou in de ronde ook Henry Veijen, de paioman bij Uitstek. Wel bekend van de maandag hier. Mijn vechtal NL, luister mee. En wie huurt toe wel onder de werkzaamheden? Nou, dat is hartstikke mooi, hè? Werk aan die kant, plaatjes zijn voor jou, hè? Ook Willempje daar uit Apeldoorn, luister mee. En tot zometeen aan de rammel, hè? Dus luisteraars, laat weten wat je horen wilt. Het is mogelijk hier op deze vrijdag op het nummer 06 en dan 3314-8686. Dus 06 en dan 3314-8686. Als er zin voor goed verzoek of reactie op de vrijdag. Oké, maar mooi. En het duurt weer mooi zo. Draai maar in mijn plaatje van 765348. Groetjes van Jeroen Niemeyer vanaf de Vanberg. Ook Junty, oftewel Badje. Luister mee, kerel, hè. We gaan ons best doen en blijf erbij aan die kant. Hey, simpele ziel, ga eens draaien en niet lullen. Ook die andere simpele ziel daar in Damsholte, luister mee, hè. De Holde Beunaars en... Ze worden voor jou gedraaid daar, hè. En anders dan zet hij de radio gewoon op iets anders, hè.

0: ZFM.
1: Ook een goedemiddag kerel en we luisteren ook weer gezellig mee. En een groetje van Henkie Schutter ook. Henkie luistert mee en moest hem wat mooiste ruin van Bruce Springsteen. Ook hem iets van Jovink nou. Gaan we doen hè, luister gezellig mee Henke. Succes met de werkzaamheden kerel hè. Je bent voor jou hè. Ook Alex Borgen luistert gezellig mee. Dankjewel voor jouw reactie. Mooi dat de blaadjes daar aan staan. Blijf er ook gezellig bij.
0: Doe.
1: Oké, ik wens u ook een onneuzele goedemiddag toe. En doe maar hem een dikke doeje haar met een gitaarplaat. En dat doen we in de groetjes. En joh, ook Wouter Jansen kerel luister mee, hè. Je bent ook wel zo katselneuzel, hè. Luister gezellig mee daar op de grote vrachtwagen van de gemeente Dalsen, dacht ik, hè. Volgens mij zag ik u van de week nog wel rijden, hè. Oké, met schuifje draaien van waar je ook bent. Neem zeer speciaal voor de firma Raansman. Groetjes van Michael Raansman. Ook Michael, nogmaals, dankjewel voor jouw reactie. Plaatje wat zometeen gedraaid. Luister mee. Oké, met een mooi plaatje van Normaal voor alle strontboeren. Groetjes van Guus. Ook Guusie Kampman, luister mee. Plaatje van gedraaid voor alle strontboeren. En je bent de grootste eraf, hè. Zo, alweer druk weer bij de firma Verbeek. En luister eens allemaal aan die kant. Goedemiddag, Lars. Graag met het plaatje van de Spitfires. MC is bij jou voor Boyd en Bontje, die wel aan het werk zijn. Groetjes namens de firma Aad Emper Inbouw in Heino. Mijn jongens daar in Heino. Dat is ook weer lang geleden, hè. Ze zaten natuurlijk in een paar weekjes bouwvak bij Doreen, hè. Dus we luisteren gezellig mee in die kans. Moet dat de radio daar aan staat. En gaan ons best doen, hè, voor het plaatje. Blijf er gezellig bij. Luister en geniet. We gaan ook weer heel veel verder hier met de Vondelserie blaadjes. Live in rechtstreeks. U gebracht namens de Palm FM zender hier. Bij Vechtal.nl vanaf de Palmboombunker. Luisteraars 06 en dan 33148686. Voor jouw goed verzoek of reactie. Wordt het ookie aan de ookie geregeld.

applaus was. Luister en geniet. Je bent hier afgestemd dus op de Palm FM zender. Luisteraars, we gooien eerst even de voetjes van de vloer. Zeer speciaal voor een paar jaren, hè. Terwijl voor de Lady Wimpe, de Lady Meralda. Ook in Van Hatten, luister zelf mee. En ook in Hansie Westerhof, Van Hatten kerel, met jouw verjaardag. En het volgende plaatje is zeer speciaal voor jullie, hè. Gaan we hem zingen, hè. Handjes in de lucht, voetjes van de vloer. Luisteraars, de groetjes, hier komen ze, hier gaan ze. En ook de aangevallen plaatje wordt hem gedraaid. Ik wens u een goede middag toe. En nog druk aan het werk bent, werkt uiteraard. En dan onnozelgroetjes. Dag hoor.

Ja, luisteraars, deze was hem zeer speciaal dus voor de Lady Meralda. We gaan harder geweest dit aan de vonders van Hansie, hè? Lang zal hij leven, hè? Alles maar op vrijdag, hè?

0: Dus ook Hans daar in locatie Hogeveen. Een hele fijne verjaardag toegewenst. Lang zal het leven. Maak je wat moois van, hè?
1: Lang zal het leven in de gloria. In de gloria. In de gloria.
0: Luisteraars, we gaan hier verder met een heel mooi plaatje van duo Frank en Mirella. En allemaal een hele goede middag. Ook Sander daar het muziekboetje. Dan zal mijn broer luisteren zelf mee, hè? Wim, dankjewel voor jouw reactie. En blijf er ook bij vanmiddag, hè? Luisteraars, komen ze, gaan ze. Hele goede middag. Ajus.

0: Ja, luister eens eens, hè. Een echte Doe Je Haar met een gitaarplaat was in zijn eerste speciaal voor Wouter Jansen, The Golden Earring. Als we zijn live hier bij de Palm FM-zender, hier op de vaste vrijdagmiddag bij Vechtel NL. En luister eens, we hebben nog een jaar in ons midden, hè. Emma Kampuis is ook hartstikke jaar vandaag. En ook daar draaien we hem een verjaardagsliedje voor, hè. Robin van Gerresheim die zal er wel heel blij mee winnen, hè? Hun cadeau uit eigen zak misschien wel.
1: Gloria, in de gloria, ze leven.
0: Smaakt wel moois vandaag, hè? Emma Kampuis, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Word je aangeboden namens je tante, namens Jolanda.
1: Ja,
0: en ook Jolanda, dankjewel voor jouw reactie. Luister gezellig mee daar.

0: bij de muziekknop en verlosser als de sodemieter een van de dop. Luister en swing lekker mee met de Vrijmibo-hits van de Palm FM.
1: Salutini propati, hangtini da stati, huppakee, daar gaat-ie!

Ja, luister eens, hoor eens even. Let Your Love Flow van de Bellamy Brothers. Hier live bij de Palm FM zender. Op de vaste vrijdag hier bij Vecht.nl. Luister eens voor je goed verzoek of reactie. Laat het nummer hier nog steeds 06 en dan 3314. En dan 8686. Oké, we graag een mooi plaatje draaien voor mijn zoon. Gijs Legebeek is 3 jaar geworden. Ik zou graag in mijn plaatje willen horen van Baila de Gasolina. En een groetje van Simone Hebbrink, hè. Ook Simone daar. Luister uiteraard gezellig mee en... Het plaatje van hem is zeer speciaal gedraaid voor Gijs, hè? Vandaag helemaal hartstikke 3 jaar geworden. En deze is voor Gijsje, hè?

0: verder. Met een plaatje van?
1: TikTok.
0: Welke?
1: Wij gaan TikTok Tobias zingen!
0: TikTok Tobias, hè, van K3, hè?
1: Ja, van TikTok Tobias van K3!
0: Dan gaan we dansen, yo! TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: En het volgende plaatje is De Zon, Zie Zeggen in de Zee. Luister mee, dans mee, doe gewoon alles. En doe lekker mee.
1: Heide?
0: Iedereen, welkom! Hey.

bent weer. Ja. De derde editie van Station Kweet Niet Meer komt eraan. Op zaterdag 29 augustus vanaf de Lotte en Laura Boulevard. Houd de radio in de gaten en probeer het toe te houden.

Ja, luisteraars, een hele goede avond toegewenst hier op de vrijdagavond. Luisteraars, een hele goede avond. Je bent hier verbonden met de Palm FM Radio. We zijn live hier vanaf locatie de Palmboom Bunker. Hier bij Vechtel.nl met een paar plaatjes. Voor jonge vrouw die voor iedere luisteraar. En voor iedereen die het maar horen wil, hè. Luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie naar de nummer vanavond 06 en dan 3314. En dan 8686. Luisteraars 06 en dan 3314. 8686, wordt het geregeld hier. En ja, luisteraars, we hebben mee een storing vandaag met het nieuws, hè. De reclames en het nieuws. Dat gaat vandaag helaas niet meer lukken, hè. Dus zo van, die doen de, daar weten wat van, luisteraars, hè. Het werkt allemaal niet helemaal mee, hè. Luisteraars 06 en dan 3314 en dan 8686, wordt het geregeld hier. Vraag ze maar eens een man, hè. Zo een paar reacties de bak in gooien hier. Ik draai me zo uiteraard even zeer speciaal voor onze jarige Job, hè. De Moeze, Hendry Moes. Luister maar eens even gezellig mee daar. En de blaadjes zijn voor jou, kerel, hè. En van harte gefeliciteerd, hè. De Moeze dus. Helemaal hartstikke jarig vandaag, die man, hè. Doe maar even een bami-skijfie met mayo, hè.

Ook zijn ze vandaag zeer speciaal voor Boer Warmeling Duin Giepman. Luister gezellig mee. Plaatje is gedraaid van Carrie Moore. Met Over the Hills, So Far Away. Luister gezellig mee aan die kant. Plaatjes zijn voor jou daar. Ook Alex Borgen luistert mee, kerel. Hè? En ze worden ook in mijn gedraaid vandaag. Zeer speciaal voor Bjorn Zandbergen. Is ook al jaren vandaag. Hè? Voor je luisteraars, we hebben heel wat jaren geluisteraars vandaag. Hè? Ongekend, hè? En luister gezellig mee aan die kant. Ze worden gedraaid voor Bjorn Zandbergen. Vandaag ook André Pannen, de Vaxboer, luister gezellig mee. Plaatjes gedraaid van Fancy. Is gewoon voor jou in de ronde. Onder het stondjang, hè? En luister zelf mee aan die kant. Plaatjes zijn voor jou daar. Ook een goede middag heb je nog een met Garage Lied. En de groeten van de mannen hier van de firma PM. Ook jongens daar bij de firma PM, luister mee. En allemaal uiteraard een goed weekend gewenst. En het is gedraaid, hè? Luister zelf mee aan die kant. Dan ga ik ook even de felicitaties voor Emma Kambuis. Vandaag jarig. Groetjes namens Jolanda. Ook tante Jolanda, luister mee, hè? En ze worden gedraaid voor Emma Kambuis, hè? Maakt wel mooi zo'n daar vanavond. En luister gezellig mee. Ook helaas gezellig hoor. Een verjaardagliedje voor mijn nichtje. En je staat uiteraard weer aan hier op de Vlierhoek. Groetjes namens Hilly. Ook Hilly Kambas, luister mee daar. En ik vind het hartstikke mooi dat het ijsje lekker in de smaak viel daar, hè? En ze worden uiteraard gedraaid. Ook in zeer speciaal voor Emma. Alweer een tante, hè, die luistert. En luister maar eens even gezellig mee daar op de Vlierhoek. Dankjewel voor jouw reactie, jullie. Hè. Wordt super gewaardeerd. En luister mee. Ook een goede dag in. We luisteren ook weer gezellig mee. En de vriendelijke groetjes hier van de Olde Beltman. Ook de Olde Beltman luister mee aan die kant. Ze worden voor jou geruimd, meneer. Ze gaan jouw kant op aan, hè, richting Nieuw-Leusden. Blijf erbij. Ook Willem Pieter uit Apeldoorn luisteren gezellig mee vanavond. En de plaatjes zijn gedraaid, hè, van Ancora. Ook in mijn plaatje van Heintje met Ups and Downs. En ook in mijn plaatje van Somjeu. En luister mee aan die kant. Ze gaan voor jou in de rond. Ze gaan richting Apeldoorn vandaag. Ook Beetje Wiener daar, mijn grote luistervriend. Luister eens allemaal mee, hè. En succes daar met het bierenlieren in Dalsen, hè. En luister mee aan die kant. Ook Arnold Ross luister mee. Plaatje is geluid van de romantiek van vroeger. Ze gaan richting Denemsvaart. En luister mee aan die kant. Blijf erbij, hè. Dan ga ik hem een mooi plaatje ruimen voor mijn zoon, Gijs Legebeke. Die is 3 jaar geworden. Ga ik hem een Baila die Gasolina. Een groetje van Simone Herbrink. Ook Simone daar luister mee. Plaatje van de geluid van Gijsje, hè. Het is allemaal geluk vandaag, luister gezellig mee aan die kant. Dus we gaan, dacht ik, in zit met jou richting Omiwood, hè? Ja, of richting de Stiegensteeg in Vilsten, hè? In ieder geval, luister mee aan die kant, hè? Oké, we gaan graag een plaatje draaien van Jenny met De Ware Liefde wordt aangeboden door de Family Scheur. Ook de Family Scheur luister mee aan die kant. Ze gaan richting Denemsvaart. En het plaatje is waar gedraaid, hè? Hey joh, even een beetje spraakwater erin, hè? Beetje een dreugen strot, hè, van al dat gelul, hè. Ook een goede dag, hemtjes. Meneer Palm, heb je nog een de mooie versie van Jantje Smit? En druk aan de melk hier, hè. Groetjes van Mr. Wellenberg, hè. Nou, luister eens allemaal mee daar in Hessem, hè. De plaatjes zijn voor jullie daar voor de Family Wellenberg. En hij is gedraaid, hè. Plaatje van Jantje Smit, hè. De hardstyle versie. En luister gezellig mee aan die kant, hè. Kai Wellenberg. En dankjewel voor jouw reactie.

Ook draai met schrijf je over de vechtsomp. En worden maagmonden Jan uit Ommen. Ook Jan, daar luisteren ze nog mee. Plaatjes gedraaid en luister gezellig bij aan die kant. We gaan van jou nog een keer al heen. De vechtsomp is geregeld. Ook draai met het plaatje van In the Name of Love. Worden aangeboden door Johnny Bonenkamp, de Maxschapper. Ook Johnny Bonenkamp, kerel, luister mee aan die kant. Plaatjes gedraaid van In the Name of Love. En succes met het melkskeppen vanavond, hè. Je bent vast nogal nooit zo druk, hè. Ook Jan daar, de Krijtleman in de truck. Luister mee, kerel. Het plaatje van het radioensemble is gedraaid. Met tranen in mijn ogen en mooi dat hij daar ook in maan staat. En dat hij hem goed was van Zwolle richting Huizen. Zo heb ik hem gedraaid voor Herma. Luister gezellig mee. En blijf erbij vanavond, hè. Goed, luisteraars, wordt in mijn monstermooi gereageerd vandaag. Daar doe ik het uiteraard voor. En blijf reageren op 06. En dan 33-14-8686. En dan wordt het geregeld hier vanavond, deze vrijdagavond. Ook Henry, de moeser, luister mee, hè. En de vetpans die dan zeggen. Dat is heel goed, hè. Luister mee, hè. De moeser, de jager Job. En ze gaan we jou eronder, hè. Ook een goede dag. En jij gooit straks nog even een plaatje de bak in voor mijn Jossie. En Giel heeft ook altijd een speciaal plaatje. En ook even speciaal een plaatje richting het achterveld. Richting Suzanne. En Vincent. Ook Hilly, nogmaals dankjewel voor jouw reactie. En we gaan ons best doen, hè. Wordt altijd geregeld. Als de wind niet reed, dan giet dat lukken, hè. Ook bij Heurtoe nog wel. Groetjes van Wim, de Beunaars of Wim. Ook Wimper luistert mee. Ze zijn nog voor jou, meneer.

Ook Henkie Grootnieuws, luisteren ze nog mee vanaf locatie Dalsen. Mooi dat de radio daar nog steeds aan staat en blijft erbij. Ook hem helaas in mijn mooi blaadje voor de jongens hier. Bij de melkstal, ook hem voor Mike en voor Milan, de muiters van Ekkelkamp. Ook Remco daar, luisteren ze nog mee keel, hè. De blaadjes zijn voor jullie daar, blijft erbij. Het wordt uitgeregeld, hè. Luisteren ze nog mee. Ook Jan Albers, luisteren ze nog mee daarin. Ja, alvast een fijne verjaardag toegewenst, hè. Morgen, hartstikke jaar die man, hè. Ook Jan Albers luistert mee dus en... blijft erbij, hè. Oké, mijn mooi luisteren nog in mijn mooi blaadje van Jovink. Voor mijn vader en moe hier in de Melkarena. En wie bent weer druk hier met het... strontjes rijden, hè. Paupjes rijden, hè. Ook Stef Kamman luistert mee, kerel, hè. En goed je best doen, hè. Niet verzwakken, hè. Want dat doet Joen Waar en Moe ook niet, hè.

Ook graag in een mooie draai van de Heijnhorst. Groetjes namens Suzanne. Vanaf het Achterveld ook. Suzanne, daar luisteren ze allemaal mee in de melkput, hè? Op het Achterveld luisteren ze allemaal in die kant. En het plaatje van de Heijnhorst wordt wel gedraaid vanavond, hè? Luister mee. Goed, luisteraars, we hebben met gemak alweer genoeg gezeurd, hè? Want, foei. Luisteraars, we gaan hier gauw verder met de wonderheerblaadjes hier. Live rechtstreeks bij de Palm FM Radio hier bij Vechtal NL. En verzonnen zijn mijn paar blaadjes erbij opzoeken, hè. Luisteraars, we gaan hier eerst eens in verder met een humor blaadje van André Hazes. Want Hazes is de basis hier. En dan volgt de rest vanzelf. Luisteraars, ik wens u een goede avond toe. Luister mee, 06. En dan 33148686. En ook Stef, goed je best doen, hè. Meters maken, hè. Bundes maken, hè, zegt ze dan, hè. Goed, luisteraars, de groetjes komen, zo gaan ze. Goedenavond, adieu, daar hoor.

Ja, luisteraars, heurens, hè. André Hazes, hè. Als hem onderzoeltje live hier bij de Palm FM zender. Ook Jan Teuners luistert gezellig mee daar. Moeder Tim Goed is daar in de auto, samen met je dochters, hè. Luister gezellig mee. Ik denk naar bij locatie Marienberg, hè. En mooi dat het ontvangtje daar ook in aanstaat. En blijft er gezellig bij, hè. Goed, luisteraars, het volgende plaatje is zeer speciaal voor de allergrootste strontboer van heel het Achterveld. Oftewel zeer speciaal voor Stef Kapman. Luister mee aan die kant.

Heb je nu je zin met wat je hebt gedaan? De drank kon jij toch echt niet laten staan? Bezopen als je was, moest jij zo nodig achter stuur. Maar één ding vergat je, een mensenleven, dat is duur. Jij raasde als een gek over de weg.

0: Ja, luisteraars deuren, hè. In mijn hele goede avond, jullie hebben een lekker blaadje van normaal. Een pens vol power en een goede zin, hè. Nou, dat hebben we vanavond, hè. Gewoon in een paar blaadjes er ting aan, hè. Luisteraars, voor je goed verzoek of reactie is nummer 06 en dan 3314 en dan 8686. Is het een volgende blaadje zeer speciaal voor ons aardbeimannetje, oftewel voor Paul van Hulst.
1: Wist je dat een aardbei van nature alleen...
0: Ja, luisteraars, ik doe nog één poging, hè. Hij is op zoek naar de vrouwtjes, hè. Zijn nummer is 06 en dan 4966-7555. Dus luisteraars, 06 en dan 4966-7555 is het nummertje van onze vrouwenmagneet Paul van Hulst, hè. Doe een nummertje opnieuw, hè. Zeer speciaal voor ons aardbeimannetje.
1: Zomer groeit.

Ja, luisteraars, zorgen ze. Doe al je lichten uit. Luisteraars, je bent nog steeds helemaal afgestemd op de onderzoekblaadjes hier van de Palm FM zender. En voor jouw goed verzoek of reactie luidt het nummer nog steeds 06 en dan 33 14 en dan 8686. Ga de volgende blaadje MCS speciaal richting de Houtduif daarin Ommen. Dat is MCS speciaal voor de Speelman en voor Remco, hè. Jongens daar, luister maar eens even gezellig mee en zet de klok maar eens op rock, hè.

heet weer. Ja, de derde editie van Station Kweet Niet Meer komt eraan. Op zaterdag 29 augustus vanaf de Lotte en Laura Boulevard. Houd de radio in de gaten en probeer het toe te houden.

Ja, luisteraars, zo zijn we een lekker blaadje hier van Bonnie Sinclair. Een Nijlands onderzee hier bij de Palm FM-zender. We zijn nog steeds live aan de band hier, hè, bij Vechtal NL. FM 105.6 in Ether. Luisteraars 06 en dan 33148686. Gaat volgende blaadje om 6 speciaal richting de werkplaats daar aan de Brandweg. In Lemelenveld. En wat een waagmoord namens Cowbat Frankie. Luister maar eens even gezellig mee, hè. Frankie Timmerman, volgende blaadjes. Voor jou, hè, de Sunstreams met Maria, Maria.

Ja, hallo 1-2. Luisteraars, een hele goede avond. Luisteraars, ik wens u nog steeds een hele onnoze goede vrijdagavond toe. Je bent hier afgestemd op de Palm FM Radio hier bij Vechtal NL. FM 105.6, hè? En luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie, laat het nummer 06 en dan 33 14 en dan 8686.

Luister eens voor jou goed. Verzoek of reactie naar de nummer 06 en dan 3314. En dan 8686 wordt het regeldier. Ook Jan daar vanaf locatie Marienberg, luister gezellig mee. Oké, hartstikke mooi dat het omvangtje daar in aanstaat en blijft erbij. Ook de luisteraars uit Zweden, luister gezellig mee vanavond. De plaatjes zijn voor jullie daar, hè, voor Juliet met Erwin. En luister gezellig mee aan die kant. Ze gaan voor jullie in de ronde. Hè. Ook Josje daar van de Vlierhoek, luister gezellig mee. Ze gaan voor jou in de ronde, kerel. Hè. Het was hem maar goed hier aan de Houtduif in Ommen. Groetjes van Remco. Remco daar, luister gezellig mee. Dankjewel voor jouw reactie. Plaatjes gaan nemen zeer speciaal richting Omiwood. Nou, luister gezellig mee. Ook in Joop Palm graag met een plaatje van The Cats. Met de Time Machine. Een zeer speciaal voor Jan de Kruidenman. En voor de Lady. En goed hier van de Speelman uit Ommen. Ook de Speelman daar uit Ommen. Luister gezellig mee vanavond. Plaatjes zijn voor jullie daar. En we hebben een geluid voor Jan de Kruidenman met Herma. En luister mee. Blijf erbij daar. Ook Frankie daar in de Brandweg in Lemelenveld, luister eens daar mee, hè. Ik vind het zo mooi dat de plaatjes daar aan staan. En het plaatje van de Sunstreams is gedraaid met Maria Maria. En blijft erbij aan die kant. Ook Willempie daar uit Apeldoorn, luister mee vanavond. En het plaatje is gedraaid van de Romana. En blijft erbij, hè. Ze gaan met speciale groet richting Apeldoorn, hè. En ja, luisteraars, ik heb nog even een luistertip, hè. Voor morgen de hele dag, hè. En stiekem ook al vanavond, hè. Via de 88.4 station, ik weet niet meer. Vanaf locatie Salland. Dus je bent net aan de band, volgens mij, hè. Via de 88.4 dus, station, ik weet niet meer. Vanavond en ook morgen de hele dag aan de band. Met de plaatjes en de praatjes, hè, vanaf locatie Salland. En ik weet er verder weinig van, hè.

Goed los was ze. Laten we in met de radio. Nog eens in Maastricht vanavond. Het is mogelijk op 06 en dan 33140686. Ook Janda, luister gezellig mee, hè. We draaien nog even een heel mooi plaatje. Zeer speciaal voor jou, hè. Zie wappen in met speciale groet vanavond richting Marienbergen. En luister mee.

Klaashassen, de onnozele groetjes. We gaan ook weer verder hier met de Vondenzegerblaadjes. 06 en dan 3314-8686. We gaan hier verder met een heel mooi Drengels skijvien, hè. En voor de rest vanzelf, luisteraars de groetjes en luister mee. Dag hoor.

jij die ver van me bent. Oh, ik kan jou best missen, zeg ik wanneer ze vissen, geloof ik er zelf wat van, dat ik zonder jou kan.

constant heeft een hobbelpaard. Zonder kop en zonder staart. Hij rijdt ermee de kamer rond. Zomaar in zijn blote constant heeft een hobbelpaard. Zonder kop en zonder staart. Hij rijdt ermee de kamer rond. Zomaar in zijn blote. Constant vond op zolder een hobbelpaard uit vroege tijd. Sinds die dag op zolder is hij zijn zinnen kwijt.

en zonder staart rijdt er mee de kamer rond. Zomaar in zijn blote

Ja, luisteraars, 1, 2. We hebben een helemaal plaatje van Alpha Viel met Sounds Like a Melody. Dan zijn we live hier bij de Palm FM Radio. Nog steeds hartstikke live hier bij Vechtal NL. Met het nummertje 06 en dan 3314. En dan 8686 gaat het volgende plaatje MC Speciaal. Richting het achterveld, hè. Dat is MC Speciaal voor Vincent en voor Suzanne daar. En luister maar eens even gezellig mee, hè. Normaal, hè. Met de krachttoer, hè.

Ja, luisteraars, terug eens, hè. Mijn mooi plaatje van Kees en Marjan. Wij zijn als muzikanten geboren. Dat zijn we live hier bij de Palm FM-zender. En het volgende plaatje is dit speciaal voor Guus. Voor Guus die Kapman, hè. Ja, die mag morgen even voor Stratenmaker spelen, hè. Komt-ie aan, hè.

Ja, luister, zorg zetten. Warkende helden van Moorwark. We gaan hier verder met een plaatje van Johan en Henk met het brandweerlied, hè. En zeer speciaal voor onze BBW'er, onze beroemde boeren brandweerman, hè, Peter Riemann. En luister mee, hè.

0: Ja, 1, 2, luisteraars, een goedenavond. Luisteraars, ik wens u een onnoze goede vrijdagavond toe. Je stond hier live en rechtstreeks in de verbinding met de Palm FM Radio. Maar een man weer uit hier. Morgen is weer hier voor de vrijdag editie. Luisteraars, een onnoze goede vrijdagavond. Je was hier verbonden met de Palm FM zender hier bij Vechtel.nl. Als hij met het vaste vrijdag gebeuren zo, we hopen dat onze verbinding goed was. Van sprake van de music. Luisteraars allemaal, dankjewel voor het luisteren en voor de aandacht. En Kim, dankjewel voor alle reacties zo weer. We zijn weer grandioos voor de bakker. Daar doen wij het weer voor, hè. Luisteraars, we gaan eruit hier met normaal de ballade van de muzikant. De afscheidsmelodie zoals ook elke week, maar weer en weer, hè. En dan wens ik u een heel goed weekend toe. Maak er wat moois van. En wij de dacht ik volgende week vrijdag wel weer, hè? Luisteraars, de groetjes. En allemaal dus dankjewel voor de aandacht en voor het luisteren. Zijn wij de volgende week vrijdag weer. En een goed weekend.
1: Dag hoor.

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 1 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. 6 anderen raakten gewond.